0: Ik wist dat onder mijn vel gezongen door Danny Smoke in Marzahn. Nog steeds van die bekenders en die minder bekenders.
1: Ja, je weet nou slecht om te zeggen.
0: Nog niet bekend.
1: Marzahn is nog niet bekend. Nie.
0: Op baie bekend. Nie.
1: Ja, ik eerlijk te wees, ik weet niet wie zij is. Nie.
0: Ze zijn mooi.
1: Baie mooi.
0: Ze zijn baie goed.
1: Ja, zelf. Samen met Danny.
0: Ja, zeker. By the way, was het nog eens maar die duetten, nee.
1: Ja.
0: Ik wil nu nog weten wie is PDP, maar ik maak een paar leuke mixes. Maar duetten geweest, want ons was nog bij jullie drive show, en dan moest je niet dat je moet nou slapen in die kar op wat huis doen. Nee,
1: nee alsjeblieft niet. Dat kan...
0: frustraties voor.
1: Ja, sensaties en...
0: frustraties.
1: Dat is maar diezelfde ding.
0: Amper. Maar ons lievelingen.
1: Ja, Corlia en Rudy.
0: Dis hy. Ek het net vir Corlia gekry beloftes. Nou dag, is ook al, as jy met die vorige keer moer sê, toe sit hulle in die loosie langs ons.
1: O, het hy nie die blauwbil nagesing nie?
0: Nee. Mag hom ons nie meer sing nie. Op beloftes nie.
1: Ja, nee, ek weet, maar ek meen, as stem is so sterk, hy sou gedra daar.
0: Hy sou gedra daar.
1: Ja.
0: Maar hy sing hulle vir jou, as ek sing. O. Oh. Is het dan as ek sing, maar hulle sing dan twee wat sing? As ons sing?
1: Ja, dit moet wees as ons sing.
0: Ja. Maar ja. Bieke die wem vir die draafjou.
1: Maar dit blye looiekie.
0: Bye bye, Moeliekie.

0: mooi geweest daar nou nie?
1: Is nog altijd, die twee kon nog altijd met baie mooi saam.
0: Baie mooi.
1: Ja.
0: Op hierdie dag in die verlede lang gelede nie. Wel, nie so lang terug nie, 2023, 3 jaar terug nie, toe, hier is nou Google se vertaling.
1: Ja.
0: Duikboot wat die wrak van die arme Titanic verken, implodeer in die Noord-Atlantiese Oseaan, en ster 75 is. Implodeer, so hy het
1: Ja, nee, daar leer ek een nieuwe woord.
0: Ek het gedus implodeer nie.
1: Nee, ek sê gesê, het uit mekaar geduik.
0: Ja, met dis boet. Ja. Vandag 25 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom die eerste fliek uit van The Fast and Furious.
1: Jo, en hoeveel van hulle is uit, weet jy?
0: Ek is nou 8, 9, weet nie, ja, is 11. Nee, weet ook nie, dat is baie.
1: Dat is baie.
0: My vrou weet, ek weet nie.
1: Ja.
0: Sy fliek, ek fliek nie zo heen nie. Hy doen radio.
1: Ja, ja.
0: In 1991, op die 18de juni, toe word daar liekie vrygestel, en hy word Billboard liekie van die jaar van 91, Everything I do it for you, van Bryan Adams.
1: Bryan Adams, ja.
0: Lang gelede.
1: Dis.
0: 91, dis nou weer dag, man. Ek was in die school gewees al.
1: Nee, dit is lang gelede.
0: Jy het al school gehou.
1: Nee, ek het al school gehou, ja.
0: 1815, 18de juni.
1: Oké, okay, toe het ek nog die school gehou.
0: Nog school gehou, nee, oké.
1: Nee.
0: Maar Napoleon Bonaparte van 1 Frankrijk word verslaan door die Britse magte onder die hertog van Wellington en Pruisiese troepe onder veldmaarskalk von Blücher.
1: Ja?
0: Die slag van Waterloo.

0: Gelukkig geweest daar vir jou van Chris Norman van Smokey geweest, samen met Susie Quadro, Stumbling in op Ramkat Radio. Ek sê, Pieter, ken jou, wat die, Odie?
1: Ja, Odie.
0: Odie Quadro.
1: Mooi man.
0: Dit is vandag sy vertaal, Rikkie, nou met die duet thema vandag op 19 April 1986. Die Nederlandse groep Band Zonder Naam, ken jy hulle?
1: Ja, BZN.
0: BZN. Die groep het begin in 66 en na baie jare op 16 juni, dis in 2 dae terug, maar in jaar 2007 het hulle een laatste optrede gehou. So hulle van 66 tot met 2007 het hulle opgetree. Dis baie jare.
1: Dis jammer hulle het opgehou, want ek het nogal van hulle gehou.
0: Die finale groep lewe gewees, Carola Smit, sangeres, Jan Keizer, John Meyer, Dick Platt, Jan Tripp, Jack Veerman, en ja, dis die band gewees.
1: Geen wonderlis band sonder naam genoem nie. Daai naam. Mooi Annie.
0: Maar hulle het een liedjie gehad, hy is uitgereik op die 19 April 86. En hulle weer gehad het link so.

0: Nou ja, allemaal kennen natuurlijk die Walsing Maria, hè?
1: Ja, die walsende Matilda.
0: Maria.
1: Maria.
0: Nou, dat is hier rondom 1990, nee, zo, eerst de najaren.
1: Ja.
0: 1990's. Toen wordt er opdracht gegeven weer van die atelierkant af, zoals bij Annelijk is van de Europese afkomst, om Afrikaanse woorden voor de liedje te gaan schrijven. Hij wordt opgenomen door de Portugees, geboren in Lorenzo Marx op die, of 1950 in Mozambique genaamd Manuel Discorsio.
1: O ja, ja.
0: En de dame geboren Janita Sari Redlinghuis van Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Dit gezang dan later, dat is niet te klaar.
1: Ja.
0: Hm? Nou, ik heb afgelopen zaterdag gezang bij de kinderreismos en terwijl ik optreed, zat er een omikkie voor mij. En elke keer wat ik zing, maak ik een video van.
1: Hoe?
0: En zo tussen twee songs, toen kwam ik bij dit mij, You Remember Me.
1: Ah.
0: Moet zo op vorige zaak zijn.
1: Ja.
0: Me, kijk om ze, mij donder. Mijn als een boete.
1: Mij mag.
0: Hij zegt al die video's van mijn al aanstuur.
1: Ja. Mij mag iets.
0: Zo, Manny, mijn is Gorsje. En je niet het lazen. Je niet het lazen. Nee, je niet het lazen. Je niet het lazen.
1: Je niet het lazen.
0: In die 90 zit hulle die liedje in Afrikaans opgenomen in opdracht van die opname atelier. En, of je plattecontract.
1: Ja.
0: Plekkie. Je label. En toen klink hy so, feestydse wysie.
1: O, well, ja.
0: Dis ook my sê, is Walsing Maria en die Walsing Matilda. Nie. Imagine, feestydse wysie.
1: Spotje in my.

Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdag aand in om 7:00 en kuier saam met my en Hanwee op iets van als lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop nie.

Hoor op die Middelburg 8 op na 20, Saterdag 7:22. Hoor op Polokwane, Pieterburg 9 op na 16, Saterdag 9:15. Hoor op Elizabeth 12 op na 20, Saterdag 17:23. Hoor op Pretoria 9 op na 18, Saterdag 10 op na 15.

0: Ja.
1: Dat was Frans Marx.
0: Wat?
1: Dus ja, nee, die ookie sing in die kroeg in Pretoria.
0: Ja.
1: En die ookie was Steve Hofmeyer.
0: Kan jy glo? So, beleef my sê, Frans Marx het hom ontdek, basis. Eindelijk
1: maar, ja. Soort van.
0: Kan jy dit oorvertel? Ja, en Frans is meer ingestel op die films en films, ja. Ne?
1: As gevolg van die aan, toe, ja. Is nou, toe kreeg nou die rol as Bruce gewees, en, ja, Bruce en Achter Elke Man.
0: Achter Elke Man.
1: Nou, Bruce het gespeeld Achter Elke Man, wat ook maar Simeesiepie was, nee.
0: Ja, ja.
1: Maar drama reeks, maar ja, Simeesiepie.
0: Goeie reeks.
1: Annegal kom van Nabomspruit af, om die hoek van die af.
0: Ja, die neffens ons.
1: Neffens ons. Surina. Nee? Dus, ja. Erasmus, dus ja. Sy het gespeeld in Simmerlaan.
0: Wat is haar rol, kan jy onthou?
1: Die Vloes.
0: Oh, oké. Okay.
1: Vloes, Surina was Vloes geweest.
0: Ja.
1: Nou, Bruce en die Vloes. Ja, nee, ja. Broers van Achter Elke Man, die Vloes van Simmerlaan.
0: En het rijm?
1: Is nou Broers in die Vloes. Het rijm nogal, ja.
0: Ja.
1: Hulle twee, Surina en Steve, het een likkie opgeneem Broers in die Vloes.
0: My mag.
1: Jy mag gehoor?
0: Glad nie.
1: Uitlink so, op ramkatradio.co.za.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hey motor, lekker donderdag aand hier op Ramkad Radio saam met legendaris Janie Du Plessis. Luister lekker van die Kaap af, ons het nog by die kantoor en wil al die nuwe luisteraars sê baie welkom. Lekker aand vir almal en geniet die show saam met Janie hier op Ramkad Radio op NCU.0. My maat, gooi my les. O ja, en natuurlik Pieter ook. Die coolste komkommer in die huis.

0: Hallo julle, DJ Tash is hier so, Skakel Chris in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Geef je Elton Johnson met Dua Lipa, die Pnau remix, Cold Heart op Ramkat Radio.co.za.

0: Kon nog weer cold hard geweest de halfuur van Elton John samen met Dua Lipa op Ramkat. Is er al half 7 en ik heb nog een kranker zelfs niet zo voor 5 en ik heb nog niet weer gereply. Nee, ik denk dat bij die werk nog zo. Hij heeft nog gelezen en nog niet weer gelezen. Niet zo. Ik denk dat bij die werk nog op Parijs. Zo, is het niet genees gekregen als algemene muziek tot vanavond 7 uur toe?
1: Ja, meer muziek hoe beter, nee.
0: Op ik heb vanavond ook een beetje luisteren, al die pad van Kempton Park af, wat ook vanavond. Jullie zou ze samen luisteren. Ons luisteren nog hier van de gaan af. Mooie muziek vanavond, jullie twee. Baie dankie voor jou. Pieter, wat ga je helpen met jou? Waardeer.
1: Nee, baie dankie. Dit was lekker geweest.
0: En amper een challenge om iets weer te krijgen.
1: Om so'n bykie, soos ek begin gesê het, iets te krijgen wat so'n bykie onbekende sangers op te krijgen. Of sangers, nee, ek stel het verkeerd, sangers te krijgen wat nie baie bekend geraak het nie, nee. Wat saam met iemand baie bekend de weet gesing het. En
0: collapse.
1: Wat is succes?
0: Dis hy.
1: Ja.
0: So welkom vir hulle, dis om ander te handelen en Jaco van der Rooij en enske ouma ook vanavond saamkeer. Op die goeie met die Sjoudongra 5 tot 7, al die pad van die jachtkamp pap en grill af hier op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Mixed Emotions, onthou hulle.
1: Ja.
0: Is ook een doeit.
1: Ook een doeit.
0: Mos. Just for you.
1: Mos. Dankie. Just for me.

0: Nou, dat is er geweest. Lekker geweest. Was het geweest als Steve Albert geweest? Dan, mijn dief en mijn duifie. Dan wonder ik... Steve en Yuri. Dat is een historie, is die main character in die video.
1: Ja. Ik het zo geloer. Maar weet je, Janne, ons, ik meen, ons nou al een paar duete saam gesing. Ik denk ons moet hierdie liedje ook sing. Ek sal Steve se part sing en vat jy nou tabel.
0: O, nee, genuchtig, ek sal ook sing. Ek sal niet in Noord nie, ek sal basbariton. Pieter, ons het elke donderdag aan met ons thema op die radio. Wat is die thema volgende week?
1: Mag ek sê, was het een verrassing?
0: Was het een verrassing vir Sondag aan?
1: O, well, oké. Okay.
0: Maar ons het ook verrassing volgende week. Maar ek het nou een duet liedje op van wat volgende week ook daar kan feature in die show.
1: Dis Disney.
0: Ja.
1: Ja, Disney.
0: Ons gaan so'n klein wit hondjie hier so'n bietjie opmaak vir die potentie.
1: Ja. Ach nee, los my hondjie.
0: Sy slaap is nou sy toch.
1: Los my hondjie uit.
0: Volgende week, thema is Disney.
1: Dis hy.
0: Hierdie ou is nodig oorlede op net so oor die 80s reg onthou. Of, was dit, ek denk hy was 80 geweest, voor die 80 geweest.
1: Ja, is verlede week, nee?
0: Voorlaas week, denk ek.
1: Voorlaas.
0: Onlaas.
1: Ja.
0: Regina Bell Summit. Pebo Bryson. Hy het baie Disney-liedjies vir hulle gesing, hy het baie Grammys gewen daarvoor.
1: Baie.
0: Baie. Het is bykie, stadig liedje vir, so op pad na eind van jou toe, maar ek moet nou vir jou speel om so idee te gee. Dit is ook een duet, maar dit is nou, want ons vandag een duet thema het, maar die liedje, en dit is nou, ek kan ook feature volgende week, maar bykie met ook met die oef by.
1: Ja, ons gaan bykie kyk.
0: Gaan vir jou whole new world. Pebo Bryson en Regina Bell. It all brings a letter.

wat ingeskakel is. Jep, dit is vrijdagmiddag en het is 3 uur en dit was Ray Conniff wat vir ons gesê het, memories are made of this, en dit is so, ne? Enige, het jy al gesien hoe prikkel lekker ou plaat jou memory banke. Waar was jy gewees toe jy hierdie liedjie gehoor het? Wat het gebeur toe jy daar enige? En ja, dit is min of meer wat hierdie type muziek aan die mens doen. Ons het vandag, geloof nie, ek het al ooit so een wakker lys gehad, soos wat ek vandag het nie. Hier is nou vandag rarig, soos ek daar my uitnodiging sê, die baas sê, hy mag maar, skuif al die meubels op sy, as hy nog by die werk is, en nooi die mense van die tweede en die derde vloer ook, en sê hulle moet kom aansluit by julle, julle gaan vanmiddag party, en hy sê, julle mag verversinkies ook maar gebruik. So, maak net seker, jy het een bestuurder om jou huis toe te vat, as alles voorbij is, en dit is eers 5:30, dit is nog ver in die toekomst. So, ek gaan nie tyd mors nie, ons gaan lekker vrolike muziek doen vandag, en ons skop sommer af met een voorbeeld, en die voorbeeld wat ons hier het is die Macarena, ken jy hom? Hy het een specifieke dansie, dansstappies wat, ja, ek weet nie, ek het nooit kon bemeester nie. Dit is een liedjie dier die Spaanse pop duo Los del Rio, oorspronkelijk opgeneem in 1993 album A Mi My Gasta. Een dans remix dier die electropop groep Fangoria, wat een sukses in Spanje en klink in een voorblad weergawe dier Los del Mar, maar dit het gewild geword in Canada. Nog een remix dier Miami gebaseerde vervaardigers, die Bayside Boys, wat afdeling met Engelse lirieke bygevoeg het, en sy gewildheid het uitgebreid, het aanvankelijk op een hoogtepunt bereik op nummer 45 op die Amerikaanse Billboard Hot 100, 1995. Ons gaan luister na hulle, en ons luister na Los Del Rio en die Macarena. As jy die dansie ken, doen hom, doen hom.

Dabadadadapta, dit is een woord wat hy gecreate het en hy pas so mooi daarin. Albert Hammond, die laatste ene was van 1973. Ok, The Canadian Sweethearts, soms is hulle bekend as Bob en Lucille, was een Canadese sangduo wat gedurende in 1960s gewild was en in 1977 het hulle ontbind. Die duo het bestaan uit die sangeres Lucille Starr en haar kitaarspelende man Bob Regan. Hulle is vooral bekend vir een rockabilly liekie Eenie Meenie Miney Moe. Hulle bydra tot die genre is herken deur die Rockabilly Hall of Fame. Ja, hierdie Lucille, as julle haar normale trant van muziek ken, dan is hierdie specifieke liekie, wys haar talent in veelzijdigheid, laat sy ook in die rock genre kan inpas, met gemak. Dit is wat ons volgende gaan luister, Eenie Meenie Miney Moe, 1958 reeds, met Bob en Lucille, of die Canadian Sweethearts, soos hulle bekend was.

Locomotion, groot pret by partijkies, as hulle daai trein wat so deur die skare wurm, sal men sê, en ja, hy bring altyd lekker feestlikheid. Three Dog Night is een Amerikaanse rockgroep wat in 1967 in Los Angeles gestig is deur die sangers Chuck Negron en Corey Wells en Danny Hutton. Hierdie groep is gauw aangevul deur Jimmy Greenspoon op die klaverborde, Joe Shermy van basgitaar, Michael Alsop, gitaar en Floyd Sneed op tromme. Die groep het in 21 Billboard, het 21 Billboard Hot 100 top 40 treffers tussen 1969 en 75 gehad, met 3 wat nummer 1 gehad het. Three Dog Night het baie nekiese liedjies opgeneem en wat deur eksterne liedjieskrywers geskryf is, en hulle het gehelp om hoofstroom gehore bekend te stel aan skrywers soos Harry Nilsson, Randy Newman, hy het geskryf Mama Told Me Not To Come, Paul Williams, Old Fashioned Love Song, Laura Nyro, Alice Cumming, en Hoyt Axton, Joy To The World. Nou, en dan is daar ook nog Never Been To Spain. Ja, die een wat ons gaan luister is natuurlijk Jeremiah, was a Bullfrog, Joy To The World, Three Dog Night.

The Trogs, en hulle het vir ons gedoen, Little Red Donkey, die klein rooi donkie. The Sweet is volgende op die draaitafel, hulle gaan vir ons twee doen, die eerste een is, wel, ek het sê, dat was so era gewees, waar haar plate moet dubbel woord titels gekom het, en ons het net nog geluister na Yummy Yummy, hier is Funny Funny, van 1971, en dit is deur The Sweet, en dan doen hulle ook somme vir ons gauw, Wig Wam Bam, Thank You Ma'am, wat?

As ek dink is een raakbeskrywing om te sê, dit is een mooi lawaai wat dier kitare gemaakt is. Wat my die meeste eindelijk verras, is dat Omega Limited dan die klanke uit Suid-Afrika kon voortbring. Dit vat om die verwerking te doen, om met die eindproduk na vore te kom. Ok, The Tremolos, Engelse groep, 1958 in Dagenham, Essex, gestig en is wel, hulle sê van 2006 af is hulle weer actief. Hulle was deel van die Britse muziekinval waar hulle prominent geword het. Hulle is gevormd dier Brian Poole en the Tremolos. Die spelling van Tremolos is vinnig verander na Tremolos as gevolg van een spelfout in die courante. Beïnvloed dier Buddy Holly en the Crickets. Ons luister Brian Poole en the Tremolos en die liekie Yellow River, lekker dansjene.

Die Tremolo's met Yellow River, een mooi ene, een lekker ene van hulle. Hulle het eindelijk een hele spul treffers gehad, die Tremolo's. Ja, Giovanni Giorgio Moroder, is geboren op 26 April 1940, is Amerikaan, nee, Italiaanse componist, liedjeskrywer en platenvervaardiger Moroder. Hy word die vader van disco genoem, en toegeskryf van een baanbrekende aerodisco en elektronische dansmuziek dier omgeskryf. Hy het een aantal liedjes geskep vir baie kunstenaar, waaronder David Bowie, Kylie Minogue, Irene Cara, Janet Jackson, Madeleine Kane, Melissa Manchester en Blondie. Hy het verklaar dat die werk waarop hy trotste is, is Berlijnse Take My Breath Away, is aan hom een Oscar toekenning vir die beste oorspronkelijke liedjie. Hy het eintlik baie liedjies vir rolprente ook gespeel, soos, wel, Flashdance weet ek, was een van sy producties. Ons gaan weer eens, ek het gepraat van die dubbeldoorname, en die een wat ons nou hier gaan luister van Giorgio, is natuurlijk 1969, Lookie Lookie.

mama, die woorde wat hulle sal gebruik om klank wel, grepe klank vol te maak, is betek hier nogal snaaks. Linda Ronstedt, sy is Linda Marie Ronstedt, sy is geboor op 15 juli, dit is in 1946, sy is een voormalige Amerikaanse sangeres wat in uiteenlopende genres optree en opgeneem het, insluitend rock, country, lichte opera, The Great American Songbook in Latijn. Ronstedt was onder 5 eerbewijse wat in 2019 Kennedy Center Honors vir leeftijd as artistieke prestaties ontvang het. Ons luister na Linda Ronstedt en die een wat sy nou vir ons gaan doen is That'll be the day when I die.

Linda Ronstadt, as ek praat van energie, of een bonnelkie energie, is val sy ook in die kategorie. That'll be the day that I die. Die volgende is onmisbaar vir een lekker party. Hierdie liekie moet daar ewers wees. Ek praat van die groep wat om doen is die Klaxons, en hulle was een Engelse rockgroep gebaseer in Londen. Na die vrystelling van verskeie 7-duim, wel, enkelsnitte, op Solo 7's natuurlijk, dit is wat hulle, omdat hulle 7-duim is, op verskillende onafhankelijke platenmaatskapie, sowel as die sukses van die vorige enkelsnitte, Magic en Golden Scans. Die groep het hulle debietalbum, Myths of the Near Future, op 29 januari 2007 vrygestel. Die album het die 2007 Nationwide Mercury prijs gewen. Nadat hulle gedurende die laat 2006-2007 daar rond by feeste gespeel het en wereldwijd hulle hoofdtoere opgeteer het. Het die groep in 2007 aan hulle opvolgalbum beginne werk. Hulle tweede album, Surfing the Void, is op 23 augustus 2010 vrygestel. Hulle derde album, Love Frequency, is op 16 juni 2014 vrygestel. Die groep is sedert 2015 op onbepaalde hiatus. Maar, okay, ons het hier, ja, ek dink is net instrumenteel, die Klaxons, wat vir ons The Clap Clap Song, hy moet op elke party wees, hy is so lekker opgewek en dit kry allemaal op die vloer.

Die Claxons met die Clap Clap Song, allemaal wat gereeld inskakel, sal duidelik die verskil in vandagse program achterkom. En dit is beslis meer van die ritmiese, sal ek sê, muziek. En ja, ek weet baie mense geniet dit meer en ander geniet weer die rustige vastdans type muziek en ja, so hierdie is nou een wat ek langlaas gedoen het, is hierdie lekker ritme muziek. Jerry Lee Lewis, hy is 29 September 1935 gebore en 28 Oktober 22 is hy oorlede, was Amerikaanse pianist, sanger en liedjieskrywer met die bijnaam Killer, is beskryf as rock'n'roll sy eerste groot willeman, Lewis, een pionier van rock'n'roll en rockability muziek, rockabilly. Het sy eerste opnames in 1952 gemaakt by Cosimo Matassa sy J&M studio in New Orleans, Louisiana, en vroege opnames in 1956 by Sun Records in Memphis, Tennessee. Crazy Arms het 300.000 kopieë in die Suidelike Verenigde State verkoop, maar dit was in 1957 treffer van hom, A Whole Lot of Shaking Going On, wat Lewis wereldwijd bekend gemaakt het. Hy het dit gevolg met groot treffers soos Great Balls of Fire, Breathless, High School Confidential. Die een wat ons gaan luister is echter Good Golly Miss Molly.

ook een party treffer wat die mense op die vloer kry, as vir alles hulle die lijndans beginne doen, wat voorgeskryf is vir die specifieke liekie. 1910 Fruitgum Company het om vir ons gedoen. Right, ons kom by Johnny and the Hurricanes. Hulle was Amerikaanse instrumentele of instrumentale rockgroep van Toledo, dit is in Ohio, Verenigde State. Hulle het gespecialiseer in aanpassing van gewilde traditionele melodieën in die rock-idioom en met behulp van een orrel en saxofoon as hulle uitstaande instrumente op die treffers en gitaarvoorsprong aan die B-kante. Nou, tussen 1958 en 1963 het die groep een aantal treffers in beide VSA en die Verenigde Koninkryk gehad en een aanhang in Europa ontwikkel. In 1962 het hulle by die Star Club in Hamburg gespeel waar die Beatles toe nog een onbekende groep was en ja, hulle openingsaksie was. Die groep het voortgegaan en as een levendige optrede deur 2005 leier Johnny Paris is in 2006 oorlede. Ons Kins en die liekie Red River Rock. Rock is hier, rock kan rock.

Red River Rock van Johnny and the Hurricanes. Ja, jylle sal achterkom, ek het nou een bykie kort geknip, want ek het nog 3-4 wat ek wil inkry voor die einde van die program, en ons staan einde se kant toe. Die volgende ene is John Paul Young, Scots-Australiese popsanger, gebore 21 juni 1950. Dit was eergister, of wat was het? Wanneer was het die 21ste? 1950. So hy het 75 geword. En het in 1978 wereldwye treffer gehad met Love is in the Air. Behalwe vir Love is in the Air, het Young ook in Duitsland in Nederland die top 10 kaart sukses gehad met Standing in the Rain en 4 ander top 10 treffers in Suid-Afrika, waar ander nummer 1 treffer, I Hate the Music, 1976 Yesterday's Hero en 1977. Ons luister na John Paul Young en ook iets oor Yesterday, I'm Her Yesterday Man.

The Kinks, with a girl like you, fell in love. Hot Butter is natuurlijk wat jy nodig het om popcorn te maak, ne? Hot Butter was Amerikaanse instrumentele of instrumentale orkest met die klaverbordspeler en atelier muzikant Stan Free. Die ander groeplede was John Abbott, Bill Jerome, Jeff, of nee, dit is Steve Jerome, hy was saam met Bill Jerome, hulle seker familie, Danny Jordan en Dave Melanie. Hulle was ook vooral bekend vir hulle 1972 weergawe van die Moog synthesiseerder instrumente, Likie Popcorn. Nou dit is die een wat ons juist gaan luister. Die snit was, het een internationale treffer geword en het 1 miljoen kopieën in Frankrijk alleen verkoop. Kijk, kom ons gaan luister na Popcorn en dit is gedoen door Hot Butter.

0: maak my sommer lus vir popcorn daai. Ek dink ek gaan nou, as ek hier toesluit, dan gaan ek vir my een pot opsit om popcorn te maak. O, ek het mos hy popcorn machine. Ja, ek dink dis wat ek gaan doen. Die Proclaimers is volgende op die draaitafel en dit is hy tweelingbroer en hulle bekendste ene is natuurlijk I'm gonna be 500 miles, ne? Hier kom hulle.
1: Welcome to Edinburgh, welcome to Scotland. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you.

0: Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdag aand in om 7:00 en kuier saam met my en Hanwi op iets van als lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop.
1: Kom ek vertel 'n story van 'n man van durf en daad.
2: 'N man wat eers geskiet het en dan het hy gepraat.
3: Is Gysie Grootlieg van die spoorwegmaatskappy.
4: Dis ek wat met my Ulsanna

0: is dan als ik koel was groter. Als geen zin in je brein.
1: Maar ik wil niet meer praten. Ik wil niet meer praten.
0: Hoeveel is hoe praten?

0: Meneer zei de beste trein.
1: Dan zing ik daar eens Stasi, brief 40 voor het fontein.
2: Maar ik wil niet meer praten, nee.
1: Ik wil niet meer praten, nee.
2: Ik wil niet zo praten,
1: nee. Ik wil gelukkig praten, nee.

Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Amerikanen.
1: Mijn kamers en heren, programma met dorpen, steden en landen. En niet iets veel van Neil Diamond.
2: Verzeker niet. Hierdie film ook een hele paar jaar terug, my favorite geweest.
1: Jazzinger.
0: Jazzinger.

Morgen Bijou, 8 op na 19, Saterdag 9:22. Morgen Bloemfontein, 4:15, Saterdag 6:18. Morgen Kaapstad, 11 op na 16, Saterdag 12:18. Morgen Durban, 13 op na 20, Saterdag 14:21. Morgen Johannesburg, 6 op na 17 toe, Saterdag 7:19. Morgen in Kimberley, van wie het nou gesing het, 5 op na 17, 8 op na 20. Morgen Mafeking, 6 op na 18, Saterdag 8:20. Morgen Mbombela, 6:24, Saterdag 7:23. Morgen Pietermaritzburg, 4 op na 20, Saterdag 5:22. Morgen Polokwane, 7:20, Saterdag 8:21. Morgen Port Elizabeth, 12 op na 19, Saterdag 13:22. Morgen Pretoria, 6 op na 18, Saterdag 8 op na 20.

Wanneer waar ik zang, als je nacht ik en jij die meldtrein aan en aan die nachten breidt tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij hebt gezegd, alsjeblieft, lief.

0: Morgen gewiss dat van die Jordan aangeschrijft weer Gert Vloknel.
1: Ja.
0: Beautiful and Beaufort Wees.
1: Beautiful and Beautiful. Eigenlijk een beautiful song op ja, Beautiful ja. and Beaufort Wees. Ons nou gepraat daarover, dit was Steen se eerste treffer geweest, nee, wat hom eigenlijk bekend gemaakt het. Ek kan nie...
0: Ja, ek denk, dit was die eerste groot hit geweest. Ja.
1: Eerste groot hit geweest.
0: Maar in een vreemde stad en daar gebeurt om, voor muziek om in Pretoria kom met die kapper toe, begin het schreef vreemde stad.
1: O, was vreemde stad voor?
0: Ja, was die eerste geweest.
1: What?
0: Your trying to worry telephone. Ja. Heb is my verdiende loon.
1: Ek het altijd gedink, Beaufort...
0: Beaufort Wes. Hy het hom groot bekend gemaak.
1: Baie, baie.
0: Ek dink amper eers na, Beaufort Wes het vreemde stad echt begin namaak, die liedjie self.
1: Ja, ja.
0: Dat is een ander stad, in Spanje.
1: Weer als baie stede, ja, nie?
0: O. Maar ek dink amper... Ek is was die jaar 1988, is hy recht onthou, toe het hulle moest die Olympische Spelen in Spanje gehou.
1: Correct, dis heeltemal reg.
0: Freddie Mercury en Marcel Cabell.
1: Daar is hy.
0: Sing oor 'n stad in Spanje.
1: Daar is hy. Treffer, treffer, ongelooflik, verby.
0: Beautiful.
1: Ja.

0: Moet ik hier zijn, hè?
1: Baie mooi.
0: Lekker liedje geweest.
1: Lekker liedje ook. Maar zoals alle liedjes wat ons vanavond speel.
0: Ja, ja. En ik moet mezelf nu corrigeren. Dit was, die was niet Jan Rapse eie geweest. Die andere liedje, wat hij zingt met Jan Boutsen, dus hij is in die bos.
1: Stereo. Oh, oké. Okay. Dit betekent een rode kaart.
0: Ja, ja. Dit is moeilijk. Anyway.
1: Jou fijn dop, Jan. Ik hou van jou fijn dop.
0: Cis vier.
1: Ja.
0: Anyway. Onthou jy vir Bonnie Tyler van Wallis?
1: Wie kan haar vergeet?
0: Sy het ook al oor een land gemaakt. Haar eerste hit geweest.
1: Oké, dit is nie iets haar rijk.
0: Heel eerste hit geweest.
1: Dit is nie iets haar rijk nie.
0: Nee, as nie, dat, in die titel is daar landsnaam.
1: Nee, oké, gooi om.
0: Lege mix, bieke weer geriewem.
1: Yes.
0: Darren's remix vir die Goeie Show.
2: I was lost in France.
0: Exactly.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my en het jou plesie op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: Dadurch is Dadurin Jokker gezien, Dadurin Jokker met Country Girl van Bloemfontein op ramkaderadio.co.za. Tijd voor jouw sportmigrant, samen met die Nies, kon niet maken, je het net bij deze kom. Zij kan van zijn tofens van zijn sport gestuurd in de krant, dus je weet me praat bij radio.
1: Dis Grant hier, so die Ramkat Radio, gooi met die show, saam met Janine en Pieter Du Plessis, donderdag aand 6:30, of net nou 6:45, ons doen die sport vanaand, Spanje teen Austria vanaand om 9:00 met die FIFA Wereldbeker, en dan vrijdag morgenochtend vroeg 1:00 die ochend is Portugal teen Kroatië, ook om 1:00 die ochend, en Zwitserland, Algerië om 5:00, Australië, Egypte morgenochtend om 8:00, dan zaterdagochtend vroeg Argentinië ten Cape Verde om 12:00 en 3:30 die laatste van die ronde van 32, Colombia ten Ghana. Al klaar paar Afrika spanne wat uitgeval het, so ons kyk of daar nog paar kan maak. Dan gisterse resultate, die VSA wat Bosnië kan nou wat 2-0 gewen het, België Senegal 3-2 geklop nadat Senegal 2-0 voor was met 5 minute oor van speeltyd, het België 2-2 gelijk opgespeel om in extra tyd 105 minute of op die laaste sekonde strafskop te skop en te wen. Engeland wat Congo 2-1 gewen het nadat Congo 1-0 voor was per rukkie, en dan gisteroggend Mexico wat Ecuador 2-0 gewen het. Dan kyk ons ook op die oomblik, net so rukkie terug begin, Suid-Afrika onder 20 teen Georgia onder 20, daar in Tbilisi in Italië wat hulle speel, die onder 20 wereldkampioenskap, Suid-Afrika wat om verlede jaar gewen het. En die ander wedstrijd, Italië onder 20 teen Japan onder 20, Suid-Afrika onder 20 wat hulle eerste wedstrijd 104-7 of 106-7 teen Uruguay gewen het, so om een standpunt te neem. Dan kyk ons ook na die resultate van vandag, Nieu-Seeland teen Skotland onder 20, 36-26, Engeland teen VSA 68-40, Australië Fiji 53-17 en Argentinië 62-40 teenoor Ierland. Ook, ons kyk ook na die nasie kampioenskap wat oor die naweek plaasvind. Ja, die Springbok is weer in aksie. Saterdagochtend eerste is Nieu-Seeland teen Frankryk om 10:09, Japan teen Italië 20:40, 11 die ochend, Australië mans ten Ierland mans om 10:12, Fiji ten Wallis om 10:03 by die Cardiff City Stadion in Wallis self. Dit is Noord 6 en dan die Springbokke ten Engeland om 20:06, Argentinië mans ten Skotland mans om 10:09. Ja, dit is die 6de benspanne van die Noord en die 6de benspanne van die Suid, alles in een dag. En 3 wedstrijde word hier gespeel, en aan die einde van die jaar ander 3 wedstrijde en ander 3 spanne by hulle thuisbodem. Ja, so dit lyk as sappige naweek. En dan ook vanaand 20:07, dit is die semifinaal, die Protea vroue vir die T20 wereldbeker in Engeland. Engeland wat in die Proteas van ons speel, Australië wat laglak met West-Indiese eilande klaargemaak het om die finaal deur te drink op Sondag, en Suid-Afrikaanse vroue wat wil kyk of hulle Australië in die finaal kan, soos hulle sê, kan aansluit by hulle. Maar Engeland is een gif in Suid-Afrika of een pijl in Suid-Afrika, soos sy, omdat hulle op hulle thuisbodem veel en een baie goeie toernooi gehad het, nog een wedstrijd verloor het. En, ja, jou sport, baie sport om na uit te sien vanavond en saterdag. Dit is dan jou sport, en saam met die sokker morgen en saterdagochtend. Hier so op Ramkat Radio.
0: Pieter, dit is vol, dit is vol, nou ek moet voorlewe die sport saam.
2: Weet jy, ek kan jou jammer, ok, vir jou ten goede, want jy tree op daar na huis toe.
0: Ek is in Abo, ek ben daar so. Ek sing in Abo.
2: Ek sê elke keer na huis, om daar in Abo saam met Barbara Rai en Mani en
0: Tommy en Dines
2: en
0: Anton Fikret.
2: Ja, verskeie ander sangers, maar ek sou oorspronklik gegaan het, maar omstandighede, jy weet jy, bietjie sekertydjie met die ket en so aan. So ek kan saterdag heel dag daar onder 'n kabersie lê op my bank
0: en kyk hier rugby en cricket.
2: En dis net sport. Dis net sport.
0: Ja, sien. Pieter, is ons kie vir die aand gewees hier, maar wat is die sous nou?
2: Gooi my dies.
0: Wat is ons thema gewees?
2: dorpe, stede en
3: lande
2: in lande en kontinente
3: en selfs in die Goemelies song sing hulle van dorpe en goede.
2: Daar sy.
3: Was jy opwillig wees, nie? Toet wees, gezond word jy, onder andere.
2: Baie dankie.
3: Ons weer gesels wees van die kant, die show van 6 tot 8 op Rangwet Radio. Volgende tijd vir u, ek hiervan hou ek, nee, tijd vir iets van als, ja, excuse, dit is nou tijd vir iets van als, Alipad van Alkenton Park, aangebied dier André en Handie van Rooien. Ten eerste pas jou op weer eens, veilig wees, bly warm, bly cool, waar ek hulle is in die wereld. Gaan vir jou Jan en Jan met Goeiemiddies, die einde van ons Goeiemiddies show vir vandag.
2: Ja, ek wil ook sê, baie dankie dier, dat julle allemaal ingeskakel het, was vir ons twee, vir ek en Janie weer een lekker aand, Goeiemiddies, en sien uit na volgende donderdag aan sy show weer.
3: Dis jy, ja. Gaat jy my vonkering met toe, man.
2: Natuurlijk.
3: Enjoy!

0: Dis donderdag aand en jy's ingeskakel by Ramkat Radio en iets van als word aangebied deur Andrei en Hanlie van Rooyen. So bly ingeskakel van 7 tot 9. Lekker luister.
1: Speel persker in 14 dae in die goede val en het reen bikkie bikkie en het reen bikkie bikkie en het reen in die West-Transvaal.
0: Ramkat Radio bied dan iets van als.
1: Dan hoor jy hoe die railway perskes en die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway perskes...
2: Goeienavond luisteraars, baie welkom by iets van als. Ja, vanavond net saam met Hanlie vanuit 'n koue Kempton Park. Ek wys nou vir Jakke, ons aanvoelbare temperatuur is tans 2 grade. Hier vier vanmiddag toe Andrei begin kos maak, toe sê nee, hy gaan nou die awning aftrek toe op die stoep, want dit is net te koud, en toe steek ek my neus hier by die deur uit, toe voel ek, dis binne is hy vanavond uitsaai, nou ja, as ek binne uitsaai, dan is Andrei nou nie by my nie, hy sit nog in gesels daar buitenkant met Johan van Sail, en ja, want Elaine kuier so 'n bietjie by ons, maar ons het besluit, sy moet maar nog 'n week langer kuier, dis nou hulle dogter, Jakko se vriendinnetjie, en want hy het soveel stres hierdie week, van die werkers is terug, die ander is op pad, hy moes hierdie week begin werk, het hy het begin werk, maar het gaan maar bietjie sukkel, maar laat ek net eens gaan al die mense groet, wat ek gewoonlik groet, ek het vanavond gehoor, ja, Betty en Frans van Heever, luister ook na ons, baie dankie julle twee, en dan my kleine geheel en daar van Rodepoort, sy het gesê, sy gaan luister, Adrie van Eiseren van Boksburg, Alie Verviersen, ja, julle is gegroet, Letty van Kempton en haar man Frans, en ook, ek net gaan my foon se liggie sagse dingetjie afsit, laat hy julle nie pla nie, en ook haar pa Henny van Western Area, sy julle familie daai kant, dan natuurlijk my ma, sit ook daar onder die komberse en luister, Sonja, wat morgen of wanneer ek al gaan luister, in Australië, en ook Diana en haar man van Australië, en dan Lynette van Alberton, ja, ek denk jylle krij net so koud daai kant. Dan die Kimberliete, ek het nog nie gesien of Ludwig sê hy luister nie, maar ek denk hy sit ook onder die keberse. En dan vriendin Dave van Skalkwyk, hier van Kempton, Elise Gous het gesê sy gaan luister, al die Springsmense, Marai, daar van Pieter Retief, Elaine van Kreersdorp, en al die mense oor see, van hier, daar en duur en ooral oor die see, dis nou wat ek van weet, Hendrie Hettele en Gert Paragosen, en ja, dink ek het gesê, Rina en Johan, maar hulle twee is nou nog daar op die foon met Andrei saam, so ek weet nie of Rina al ingeskakel is nie, maar welkom, aan een en elkeen wat luister, as ek jou naam nie genoem het nie, en jy luister, jy is gegroet hoor, goed, kom ons begin, Andrei het die program opgestel, hier is een grapiekie bykie later, en nou, ons gaan nie baie praat nie, ons gaan nie lekker muziek speel, en die wat lekker opgewek is, dan so bykie dat jylle kan warm bly. Ons begin met Armand, the singing cowboy, met Ride Like a Cowboy. Hierdie liekie was Mikaela se liekie. Nou, Mikaela was een dochterkie wat, ek dink sy het een nier versaking gehad, moes een nier kry, in 2018, maar Shadedorp het ons radio vaal gehou toe ons nog by Global FM was daai tyd, ek dink nie Global bestaan meer nie, en hierdie liedjie het gespeel toe hulle om die baan gedraf het met haar. Dan Audrey Landers, Honeymoon in Trinidad, Barbara Rey, Silver Threads and Golden Needles, Bless Bridges, Muisiekind, Wacht vir my, hierdie liedjie laat my ook terugdink aan duur die jare toe Andrei nog in die army was, en toe Andrei in die army was, en hy het hierdie liedjie dan vir my gespeel, of ek het altyd nog geluister, toe ons door die tyd uitgegaan het. En Joan sê, sy luister ook al saam van 7 uur af vanavond, en sy sit ook onder die keberse, het is ook maar koud daar, ja, ek dink die Kaap Ooraster is alles baie koud, maar baie welkom, ek is bly julle luister, en Dreet, as jy ook groet het vanuit die vrek warm Ierland, ja, julle het ons hittegolwe daai kant, maar geniet het, doen wat julle lus het, maar luister Ramkat Radio.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boegenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Dis hy en ek is weer terug op die lig. Wil jy gaan hallo sê?
2: Goeienaand mense, welkom by iets van alles. Ja, ek is nou weer net so rukkie hierso en ja, luister lekker. Ek het daarom, ek dink ek het die program opgestel.
1: Ja, natuurlijk het jy. Ek het ons voor so gesê.
2: Ja, elkeen wat ingeskakel is van hier, daar, doen, ooral, oor en oor die see. Geniet die muziek, saam met ons, op Ramkat Radio. En Eidie, daar van Velledrup, geniet die muziek, ja, goeie naam. En, ons het jou amper vergeet, maar, bykie laat, as nooit nie, nee?
1: Ja.
2: Ja, nee, maar kom ons luister lekker op Ramkat Radio, julle kan met ons gesels op die
1: webbladsy,
2: vergeet ek nou die name en alles.
1: Ja, maar so lang was uitgesaai.
2: Ja, jy sien, daar is een groen baar, dan druk jy op die baar, dan maak ons gezichte oop, ek denk ons is heel boe, dan is daar nog een groen baar, dan druk jy op hom, dan kom jy ook direct by die, die studio uit, dan kan jy lekker daar so met ons gesels, en die wat op die RK groep is, jylle kan ook daar met ons gesels, en direct op ons studio nummer 072-341-6888, dat sy gesels met ons, en keier lekker saam met ons.
1: Ja, André, hulle sê, jou muziek is baie mooi, hoor.
2: Ach, baie dankie.
1: Hulle het nou rikkie buitenkant gesit, in die kouwe, waar die oning is daarom afgetrek, so dit is nie te koud nie. Ja, ok, ek het hier so een lekker room en hoender chips gebak recept na die dag gekry. Nou, jy het nodig 1 gaar hoender ontbeen en gevlok of 4 gaar hoender borsies. 1 medium ei, fijn gekap en liggies gebraai. 1 groot pak salted aardappelskuifies, grof gekrimmel. So dit is die gewone wat nie te gesout is, ja. Dan 1 blik room, hoendersop, room van hoendersop, 250 ml room, 1/2 koppie mayonaise, 2 koppies gerasperde kaas, 1 teelepel hoenderspeserye, sout en swartpeper na smaak, en dan 2 eetlepels vars petersilie, fijn gekap, is optioneel. Dan so maak mens, voorverhit die oond tot 180 grade. Nou ons maak die is dan nie eers so nie, ons sit om, anders ons die kos in die oond sit en dan word het ook maar net so gaar. Meng die gevlokte hoender, die ei, room van die hoendersop, sieroom, mayonaise, 1 koppie kaas en geermiddel saam. Vou die helfte van die gekrimmelde chips liggies deur die mengsel. Skep in 'n gesmeerde oondbak. Strooi die rest van die chips bo-oor, bedek met die oorblywende gerasperde kaas. Een bakkie vir 25 tot 30 minute, of totdat die kaas goudbruin en borrelend is. garneer met petersilie en bedien warm saam met een lekker vars slaai. Dan is daar een wenk, voeg 150 gram gebraaide sampioene of blokkies gebraaide spek by vir nog meer geur.
2: Maak hom baie lekker.
1: Ja nee, dit kan nog al, ons het net nie altyd
2: sampioene
1: nie, ja. Maar as mens nou vooraf jou etes beplan en jou spyskaart is so aan beplan, en mens koop hierdie goeders vooraf, dan kan het nogal werk. Ek wil net sien, hierso het nog. O ja, maar hy het ook Nanne vir my gesê, sy het ook Nanne by die huis gekom, en sy sê, dit is lekker rustige muziek, en sy was bietjie Middelburg, toe saam met haar skoon, ag haar kleindochter, nie skoondochter nie.
2: Kleindochter.
1: Kleindochter, ja. Goed, kom ons gaan aan met die muziek, en net nou gaan ons nou na grappie ook luister, ek dink hy is na die volgende advertentie, net gegooi, ja, so bykie ja, later. Janie Mostert, dankie dat jy ook luister, daarvan hoorden, ek wonder of jy ook so koud krijg soos ons. Maar het lyk nie of jy koud krijg nie, want jy het nie eens een langbroek aan, maar jou bene is ijskoud.
2: Ja.
1: Tyk dat jy in die bed kom, nie?
2: Ja.
1: Hulle warm word. Goed, Love is the Stranger van die Eurythmics. François en Elisabeth Fourie, wil jy dans, Karina? Rina, nou kan jy dans hoor. Sy sê net nou, dit is lekker ramkat muziek, sy kan nie haar voete stilhou nie. Dan Guy Korsten met Algoa Baai. Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.

Jy is ingeskakel op Ramkat Radio en jy luister nou na iets van als, ach en sommer nog meer met André en Hanlie van Rooyen. Elke donderdag aand van 7 tot 9.

Lekker, lekker, lekker. Ons het sommer daar John Mellencamp, ELO, Status Quo en Creedence Clearwater Revival. Sommers so lekker samenstellingkie daar om die aand mee af te skop. Ek hoop julle het om geniet, nee. Lekker man, lekker. Ja, nee, is een lekker koelerige aandkie hier so in die vallei van vruchte en appels en pere en allerlei lekker dinge. Paar lekker dae gehad, maar nou is het vanavond is het so iets wat aan die koelerige kant. Maar ons gaan om warm hou, warm hou. Goeienaand, goeienaand aan allemaal wat ingeskakel is. Weer eens, ek sien net 'n paar lekker WhatsApp

0: Jy, daar sê, ek hoop die manne daar nou lekker voete geklop en die manne is nie te moeg nie, nee. En dan met te moeg nie. Ek glo so. Lekker aan Hannes Skoemans met Vroukies en Skoffel, Henny de Bruin en die Kitaarkerels met lied vir Marlies en Dani. En dan heel laaste was oorlede om Jaapie Loopser met Ou Waanhuis. Lekker, 13-0 daarvan Dik Pens. Dwaggas se wereld, aan die ander kant waar het ver is, die Boesmanland, Bertieke, ek hallo jou dorp, se naam jy onthou nie. Hy stuur ook hier een boodskap, hy sê, hy kan nie hening maak nie, maar hy is by. Nou ja, nou moet julle die by, B-I, hoofletters, moet julle nou twee keer dink oor daar die story. My vrou sê ook hier, die laaste een van die drie is daarom baie mooi. Ja, my skat, dis ou bekende liedjie, die ou Waanhuis, en dis deur om Jaapie Loopser gespeel. Nou, terug hier by Bertie Nel, hy het ook aan hier een voice note gestuur, so kom ons hoor, wat braai die ou vanaan daar in die Boesmanland? Naansie Bertie?
1: Naansie DJ Toy, hoop het gaan goed daar met jou en met allemaal wat saamluister, ons luister lekker na die muziek, en die gesels, ja, jou boodskapie gekry, wat jy nou vertel het van die feest. Maar ja, nee wat, as het nou financieel onrealisties is, dan kan het net nie werk. So, ons neem nie vir julle kwalik, die Ramkat ouwens wat die ding gereel nie, ons verstaan sulke goeders gebeur. En op die einde van die dag is daar maar een doel met so'n ding. Ons sal nie weet, ons weet wat die redes is wat jy noem, maar die liewe vader het elke ander plan. So ja, nee wat, ons kyk vooruit toe, ons is allemaal Ramkatte, en ons luister lekker saam, en ons kuier lekker saam, en wie weet, dalk kry ons een plek waar ons een feest kan hou voorkant, toe die rechte plek sal kom, ek geloof het 100%. Ja, nie wat, lekker aand vir julle, groete vir allemaal wat saamluister, en ons praat weer, lekker aand.
0: As hy, daar speel ek nou, Bertie, speel ek nou laasweek sy boodskap per ongeluk, ou Bertie, maar wat, jy kan ons maar weer een keer, stuur aan een vaarse man, sien jy, ek speel al laasweek sy boodskap, en so stil is jy, jy praat nie, Jy praat, jy moet praat, papa, jy moet praat. En, nou ja, wie het hier nog een boodskap gestuur? Dion wat daar sê, hy sê, hy is moeg. Ja, maar ek en ma daarom nou lekker in mekaar ingevleg. Lekker, so ja. Johan Kul wat ook sê, wat sê Johan hier so, hy sê maar net dankie, hy het daar een vraagje vir my gevra en ek het om... geantwoord daar so, is een groot plezier Johan, daar is die pijn in nie, en nou ja, kom ons speel sommer gauw hier vir Bertie daar in die Loeriesbaai, Loeriesfonteinse wereld, is ook die Loeriesfonteinse wereld, die is nog omtrent 100 kilometer ander kant Loeriesfonteinse wereld, maar Bertie, geniet om, hier kom vir jou sommer een lekker, dit is nou nie voetestam nommerie, maar is een lekker jive nummer. So vat hem vast, papa, vat hem vast.

Ah, lekker nommertjie ook daar, lekker dansnommertjie daar deur Ben en Miles met DNA. En nou gaan ons so ietwat rustiger Jan Blom, een van sy nuwe liedjies Beautiful Jy, en ons volg hom op met John Belcher se Lewenslustig. Geniet hom.

John Belton daar met lewenslustig, great nommerkie daai, en voor dit was dit Jan Bloms, een van sy nieuwe liedjies, A Beautiful Day, jy, amper sê ek nou, jy, excuse toch, die mens kan hoor, ek kom in die Kaap uit, Nancy, Laurie Butcher, Butcher, hy het Ierland uit, sy sê, groete hier uit Ierland, Bir, dis natuurlijk die plekkie waar hulle bly, B-I-R-R, geniet die muziek wat gespeel word, Brian en Lorette, baie welkom julle, julle is hem ook nou net hier so, betijds vir die two-step stomp, jive, line dancing, country, honky-tonk, whatever ook al jy dit wil noem, vir die volgende paar 20 minuten of so, terwyl ek my, julle eet mis nou allemaal braaivleis vanavond, ek so eet is bezig met een baarkie heerlijke hoenderpasta wat my vrou vir my gemaakt het, nou net hier ingebring in die studio, so ek gaan my pasta eet, en ek gaan my headphones op, lekker sit en jive, en saamkuier met julle op vanavondse line dancing special.

Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in maandag, woensdag, donderdag, vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.

Esanadit en ek hoop julle geniet het en daarna Edward Liebenberg se liedjie Dis hier waar ek wil bly. Druk die groen knopie papa. Daar's hy.